ken je garen de legende die vertelt van overlang. Hoe dat komt dat als een denner zijn akronkelt als een slang. En hoe dat komt dat je veel leuvels langs aan oevers hier nog ziet.

was de taart nog dat de nekkers wordt er geesten opgepast. Een pitte koesten trekken en verzoepen in het moeras. En ter woorden nog geen bonen, geen rivieren, geen stroom.

ze gebleven, tot ons hier, hier kwam verbouw. En dan zou je vast leven, ik zak hier weg tot uw man zou. En dan riep ze aan groeste merre, het was een reuze machtig pijt. Het kwam gelopen al van verre, het zwierde gemes aan een stijt.

tegen de merre, een verzand ploeg in het gareel. En ze sneed een diepe gerre als een drokkels accordeel. Een morongier, odoriet veren, want sapiet was teken blind. Het dus een trok gerecht te veuren, krom en schief ging kitten eind. En de kwellen bleef ze plekken, was aan mes, het was aan betand. Dat er een tatte dood moest trekken, en dan smeet hij er op kant. Ze trokken de diepe bedding van een krollende rivier. Het was vergeelde streken redding, het wierden den er van alleen. Met wat bergen woon de kanten van die schoonden er van laag. Het zijn getogen er standen van de ploegen van de klauw. Al die jubels en die bergen zijn vanuinig gemokt. Leeberg Polorig is bergen, ziet dat er mooi opgerokt. Ge mag het van ma proberen en blijf benijen en ver ma poort. En zie je koraars kreveren, Jezuske lacht in de boor. Zoveel steien, hoes aan oevers, zoveel derpjes, hoes aan zaal. Zoveel briggen gon je roeven, weinig schepen gon verbaal. Toch werd er nog veel gewandeld, het toerisme, de lijn op brood. Maar we hebben hem veel mishandeld, overstreuming is aan vroeg. Al geloofde in nieuwe nekkers, in ons hier of in